0: hitslijst.
1: Intro
0: 69.
2: Let's play football.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vlees.

Hitslijst Intro 68.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

met herinneringen hoor. Eind jaren 90 een hele grote hit op de vloeren in NL, maar ook verderop in Europa. Je hoorde Department One aan het begin van een nieuwe On Fire. En Together, gemaakt door Erik de Koning. Een man die alweer een

0: hottest brand new beats are here to make you move and groove.
1: Yeah.
0: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: De nieuwe muziek van Joris Voorn met Funk the Void, Space Motion, maar ook Disco Lines of Capuchon, Fredde Legrand, Green Velvet en nog veel meer met andere woorden. Een nieuwe On Fire Radio Show is gewoon lachend begonnen, joh.
0: On Fire!
1: Hey, welkom bij 4 uur het weekend met de vetste nieuwe releases. En oh man, er komt zoveel moois en lekkers aan. Dit is de On Fire Radio Show. Dat betekent 2 uur lang alleen maar high quality beats.
0: Erwin Vanderbleek is on fire.
1: En laten we eens even beginnen met de nieuwe plaat waar Jono wat van opsteekt. Ja, het gaat een beetje over de geschiedenis van de house en hoe het allemaal ontstond. Ook eens een keer leuk om daarmee te beginnen. Matthij en Omig zijn dit samen met Elizabeth York Polongini. Dit is een vette plaat. Respect hoor je, het begin van On Fire. Hey, welkom.

Hij neemt de volgende uur nog een trackje van gaan draaien. Want hey, fijne muziek uit Spanje. En Martijn en Omig hoorde je ook nog. En Respect, dat was de eerste nieuwe plaat eruit. In dit weekend van On Fire. Lekker 2 uur lang helemaal los in je weekend. Green Velvet en Bianchetti zijn onderweg hier in On Fire. Nu is het tijd voor, ja, nieuw werk van Joris Voorn. Funk in Void, daar heeft hij het samen mee gemaakt. En wat een fijne track weer. Dit is Diabla in On Fire.

0: duurt 14 minuten 43. Vonden wij wat veel, want dan is gelijk het tweede uur van dit radioprogramma voorbij. Vonden we ook een beetje zonde van de zendtijd, dus we hebben een klein beetje ingekort. Maar wat een fijne classic blijft het toch aan het begin van uur 2 van The On Fire Radio Show. Carl Craig presents Paperclip People and Throw, hoorde je. Nou, dan ben je toch lekker begonnen, vindt u niet?
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met dit weekend nieuwe muziek van Joris Voorn en Funk the Void, Space Motion, maar ook Disco Lines, Capuchon, Fat Le Gras, Green Velvet en nog veel meer met andere woorden. Je zit nog een klein uur geramd op je favoriete.